boormachine is opgeladen. Bouwradio. Het is opgeladen. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger. Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.

0: Schermer en Bouwradio. Zometeen.
1: Schoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic. Wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. Zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen plicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen dronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30. Van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie. Nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Zijn lichaam maakt zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden.
0: Ergens in Nederland is dit. Bouwgaan.

Bij Paul Radio zit dit. Bij Paul Radio zit dit. In onze gereed. Bij Paul Radio zit dit. In onze gereed radio zit dit. In onze gereedschapskist.

namen van... De namen van deze legends. Maar van deze legends. Zijn bij Bouwradio. In de legends. Zijn bij Bouwradio. In beton gegoten. Zijn bij Bouwradio. In beton gegoten. Bouwradio. In beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. In beton gegoten. Gegoten. In beton gegoten. Ongegoten.

Bouw Radio. Bouw Radio. Bouw Radio. De hits. Bouw Radio. De hits. Bouw Radio.

0: op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: Kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bouwradio.
1: Bouwradio.

0: Bouw Radio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen? Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen? Deze hits waar je op kunt bouwen?

Daisy Hits. Voor je Daisy Hits. Voor je zomerday. Daisy Hits. Voor je zomerday. Voor je zomerday. Nog voor de accu van je schroefboor. Voor je zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. De accu van je schroefboormachine is opgeladen. Schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Bouwradio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger. Bouwradio. Vanaf

0: een nieuwe raamovereenkomst. Een overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt stemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame auto beïnvloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft dat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft brouwerijsyndroom heeft zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer, vannacht is er in het oosten kans op windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: Ergens in Nederland. Is dit Bouwradio?

0: hoorbeschermer en bouwradio.
1: Zometeen.
0: Bluetooth hoorbeschermer en bouwradio.
1: Zometeen.
0: Meer hits.
1: Schermer en bouwradio.
0: Zometeen.
1: Meer hits.
0: Radio.
1: Zometeen.
0: Meer hits waar je op kunt bouwen.
1: Nu zometeen.
0: Meer hits waar je op kunt bouwen.
1: Nu eerst.
0: Meer hits waar je op kunt bouwen.
1: Nu eerst.
0: Het op kunt bouwen.
1: Nu eerst.
0: Het bouwradio nieuws van.
1: Nu eerst.
0: Het bouwradio nieuws van 5 uur.
1: Het bouwradio nieuws van 5 uur.
0: Bouwradio nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws
0: van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
0: Uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Velds, ik ben Sander Verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een inname mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulp in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond half. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond half acht met een zoekactie. Van Nederland begonnen hulpdiensten rond half acht met een zoekactie. Nadat hij uit het zicht was geraakt rond half acht met een zoekactie. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam was geraakt. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Israël en Libanon hebben tent gemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over

Dit is Bouwradio. Bouwer. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio.

0: Van de stijgers. Van de stijgers. Van de stijgers. Tot de bouwkeet. De stijgers. Tot de bouwkeet.
1: En van je bus.
0: Tot de bouwkeet.
1: En van je bus.
0: Tot de bouwkeet.
1: En van je bus.
0: Tot aan je meet.
1: En van je bus.
0: Tot aan je meet.
1: Van je bus.
0: Tot aan

Hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Je op kunt bouwen. Bouwradio. Bouwradio.

Bouwradio. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. De hits waar je op kunt bouwen. Waar je op kunt bouwen. Kunt bouwen.

0: Of je nou bezig bent met
1: Bouwradio.
2: De hit.
1: Waar je op kunt bouwen.

Bij Paul Radio. Bij Paul Radio zit dit. Bij Paul Radio zit dit. In onze gereedschap. Paul Radio zit dit. In onze gereedschapskist. Zit dit. In onze gereedschapskist.

0: graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit onweersbuien.
1: Nu nog meer is die amazing vanaf de stijg. Nog meer is die

0: Radio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. Meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. De Bouwradio. Op kunt bouwen. Nu eerst. De Bouwradio Headline. Nu eerst. De Bouwradio Headlines. De Bouwradio Headlines. Bouwradio Headlines. Dit headlines.
1: Dit zijn de headlines. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Door schade aan meer.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Door schade aan meerdere treinen.
1: Headlines uit het nieuws.
2: Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag. Schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder. Alle treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder. Al is de omvang nog onduidelijk. Is ook maandag en dinsdag hinder. Al is de omvang nog onduidelijk. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld. Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen. Heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. Doorspelen van geheime informatie. De leegstaande informatie. De leegstaande gevangenis in Almere buiten wordt mogelijk. De leegstaande gevangenis in Almere buiten wordt mogelijk heropend om de gevangenis in Almere buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan Almere buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. En minder geld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. En dan het weer. Zuivel en sapflessen tot 3 liter. En dan het weer. Vanochtend schijnt ze tot 3 liter. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer. Schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is. Alleen in het westen is er meer bewolking en is gekans op regen of onweersbui. Westen is er meer bewolking en is gekans op regen of onweersbui. De temperatuur. Bewolking en is gekans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond. Op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het bui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in rond 33 graden.

0: Jobken Bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bij Jobken Bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bouwen.
1: Bouwradio. Bouwradio.

0: namen van deze... De namen van deze legends. De namen van deze legends zijn bij... De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio. Deze legends zijn bij Bouw Radio. In beton gegoten. Zijn bij Bouw Radio. In beton gegoten. Radio. In beton gegoten.
1: Raam open.
0: In beton gegoten.
1: Raam open.
0: Gegoten.

Pau Radio. Pau Radio. Met Pau Radio. Met de muziek. Pau Radio. Met de muziek van Pau Radio. Met de muziek van Pau Radio. Met de muziek van Pau Radio. Krijg je elke muziek van Pau Radio. Krijg je elke klus voor elkaar. Pau Radio. Krijg je elke klus voor elkaar. Pau Radio. Krijg je elke klus voor elkaar. Pau Radio. Elke klus voor elkaar. Pau Radio. Pau Radio. Pau Radio.

0: in de bus zit, radio knallen en genieten.
1: Bouwen.
0: Waar ik in de bus zit, radio knallen en genieten.
1: Bouwradio.
0: Waar ik in de bus zit, radio knallen en genieten.
1: Bouwradio.
0: Radio knallen en genieten.
1: Bouwradio.
0: En genieten.
1: Bouwradio. Bouwradio.

is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in radio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via Bouwradio.

0: Radio. Zometeen meer hits van Ermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur. Eerst het Bouwradio nieuws van 8 uur. Bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen
0: in 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere buiten. De leegstaande gevangenis Almere buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sap. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het

0: da da da la da dee dee da da da da da da.
1: In het komende
0: dee da da da da da da.
1: In het komende uur op
0: da da da da.
1: In het komende uur op Bouw Radio. In het komende uur op Bouw Radio.
2: Hoor je deze hit.
1: Komende uur op Bouw Radio.
2: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.
3: Raam open, mijn voeten.
2: Kunt bouwen.

0: rest is er meer kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zo.
1: Bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit. Bouwgaan Nederland.

Daisy Hits. Daisy Hits. Goeie zomerday. Daisy Hits. Goeie zomerday. Nog voor de accu. Goeie zomerday. Nog voor de accu van je schoen. Goeie zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio is opgeladen. Bouwradio. Bouwradio. Dit. Bouwradio. Dit. Radio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf. Dit is Bouwradio. Vanaf.

Van de stijgers. Van de stijgers. Tot de bouwke. De stijgers. Tot de bouwke. En van je. Tot de bouwke. En van je bus. Tot de bouwke. En van je bus. Tot aan je meet. En van je bus. Tot aan je meet. Die van je bus. Tot aan je meet. Dit zijn de hitbouwer. Bouw Radio. Bouw Radio.

Bij Paal Radio. Bij Paal Radio zit dit in ons. Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist. Zit dit in onze gereedschapskist. Zit dit in onze gereedschapskist.

0: Hits and the hits. Hits and the hits van Joop en Bauer. Dit zijn de hits van Joop en Bauer. Dit zijn de hits van Joop en Bauer.
1: Bouwradio.
0: Dit zijn de hits van Joop en Bauer.
1: Bouwradio.
0: Joop en Bauer.
1: Bouwradio. Bouwradio.

wil je zo. Ik wil je zo graag. Ik wil je zo graag zeggen. Ik wil je zo graag zeggen. Ik wil je zo graag zeggen. Dat ik het nog graag zeggen. Dat ik het niet meer.

zeggen. Het is om uit te leggen. Het is om vreemd gevoel. Het is om vreemd gevoel. Iets wat...

0: Nu eerst. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. De hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. De Bouwradio Bouwen. Nu eerst. De Bouwradio Headlines. Eerst. De Bouwradio Headlines. De Bouwradio Headlines. Radio Headlines.
1: Dit zijn de headlines. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: In een parkeergarage.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is
1: uit het nieuws.
2: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande auto. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Garage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Er komt Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Er komt veel rook vrij aan de autobrand uitgebroken. Er komt veel rook vrij en een bovenliggend wordt gebroken. Er komt veel rook vrij en een bovenliggend woongebouw is ontruimd. Er komt veel rook vrij en een bovenliggend woongebouw is ontruimd. Rook vrij en een bovenliggend woongebouw is ontruimd. Bovenliggend woongebouw is ontruimd. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht ontruimd. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord. Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. Tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. Een vrachtwagen op een kruising. De aanhoudende hitte blijft de trein kruising. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder. En voormalig dinsdag hinder. En voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John. En voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend als veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van adviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie en dan het weekend aan het doorspelen van geheime informatie en dan het weer vanochtend schuilspelen van geheime informatie en dan het weer vanochtend schijnt op veel plaatsen informatie en dan het weer vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen of. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen of onweersbui. Wat meer bewolking en is er kans op een regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 3 en is er kans op een regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 3 regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het bui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in. Temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines. Onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu.
1: Weer en de headlines uit het nieuws.
0: Nu.

Radio. Met Bouwradio. Met zometeen Bouwradio. Met zometeen meer hits waar Bouwradio. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Met zometeen meer hits waar je op kunt bouwen.

Bouwradio kunt bouwen. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Is Bouwradio. Bouwradio.

De namen van deze legends. De namen van deze legends zijn bij Bouw. De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio. Deze legends zijn bij Bouw Radio. In beton. Legends zijn bij Bouw Radio. In beton gegoten. En bij Bouw Radio. In beton gegoten. Radio. In beton gegoten. Beton gegoten.

Radio. De hits. Bouw Radio. De hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio. De hits waar je op kunt bouwen. Radio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouw Radio. Net even wat meer kan sjouwen. Bouw Radio. Meer kan sjouwen. Bouw Radio. Bouw Radio. Bouw Radio.

0: jouw...
1: onze muziek.
0: En jouw... bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

Daisy Hits. Won't you come on, go home? Daisy Hits. Come on, go home. Daisy Hits. Voor je Daisy Hits. Voor je zomerday nog voor de Hits. Voor je zomerday nog voor de accu van je voor je zomerday nog voor de accu van je schroefboormachine nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Radio. Dit is Bouwradio. Radio. Vanaf

0: De openingsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033 gebrek. De mogelijke opening is in 2033. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke flessen en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld.
1: Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen. Later volgen er zware onweersbuien.
2: Is dit Bouwradio?

0: Tot hoorbeschermer en bouwradio.
1: Zometeen.
0: Tot hoorbeschermer en bouwradio.
1: Zometeen.
0: Meer. Meer en bouwradio.
1: Zometeen.
0: Meer hits waar je op kunt bouwen.
1: Radio.
0: Zometeen.
1: Meer hits waar je op kunt bouwen.
0: Nu
1: zometeen.
0: Meer hits waar je op kunt bouwen.
1: Nu eerst.
0: Radio Nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
0: 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte. Morgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft de trein Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. De treinen verwachten NS ook maandag en dinsdag hinder. Al is de omvang NS ook maandag en dinsdag hinder. Al is de omvang nog onduidelijk. Al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder in Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. In ruil voor een deel erkende hij één aanklacht. Hij krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog de leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek.

De muziek van Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio. De muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio. Voor elkaar. Bouwradio. Bouwradio.

Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio.

Paal Radio. Bij Paal Radio zit dit. Bij Paal Radio zit dit. In onze. Bij Paal Radio zit dit. In onze gereedschapskist. Paal Radio zit dit. In onze gereedschapskist. Zit dit. In onze gereedschapskist. In onze gereedschapskist.

De namen van deze legends. De namen van deze legends zijn bij Bouw. De namen van deze legends zijn bij Bouw Radio. Deze legends zijn bij Bouw Radio. In beton. Zijn bij Bouw Radio. In beton gegoten. Bij Bouw Radio. In beton gegoten. De radio. In beton gegoten. De radio. Beton gegoten. De radio.

0: Bouw Radio. Bouw Radio. Van de... Bouw Radio. Van de stijgers. Bouw Radio. Van de stijgers tot de bouw. Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus.
0: Stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je.
0: Tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn. Van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouw Radio.
1: Waar je op kunt bouwen.
0: Bouw Radio.
1: Bouwen.
0: Bouw Radio. Radio.

De muziek van Bouwradio. Met de muziek van Bouwradio. De muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor Bouwradio.

0: Radio. Zometeen Beschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits. Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu is zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio nieuws van. Nu eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur. Eerst het Bouwradio nieuws van 11 uur. Goed, Bouwradio nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen.
0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
0: 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso. Morgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso heeft het diplomatieke Sander Verschoor. Burkina Faso heeft het diplomatieke banden met Frankrijk. Burkina Faso heeft het diplomatieke banden met Frankrijk heeft het diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk in. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken. Neocolonie verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken. Neocoloniale inmenging in binnenlandse zaken. Neocoloniale ambities en steun aan zaken. Neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig en aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig. En zegt Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig. En zegt dat deze vijandig, ongegrond en eenzijdig. En zegt dat deze zorgwekkende koers rond en eenzijdig. En zegt dat deze zorgwekkende koers van de buurkinezen. En zegt dat deze zorgwekkende koers van de buurkinezen autoriteit bevestigt. Dat deze zorgwekkende koers van de buurkinezen autoriteit bevestigt. De koers van de buurkinezen autoriteit bevestigt. Autoriteit bevestigt. Het Franse Openbaar bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verscheen tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verscheen op sociale media. Volgens nu.nl verscheen op sociale media opvallende speelgoedadvertentie. Nu.nl verscheen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties. Op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen. Media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen. En beschrijvingen van de speelgoedadvertenties met hoge prijzen. En beschrijvingen die volgens gebruikers met hoge prijzen. En beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen wijzen. En beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhuikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Voor kinderhandel ontbreekt. Vindt het ontkent aanwijzingen. Verwijderd ontbreekt. Vindt het ontkent aanwijzingen. Verwijderd verdachte advertenties. Vindt het ontkent aanwijzingen. Verwijderd verdachte advertenties. En zegt kent aanwijzingen. Verwijderd verdachte advertenties. En zegt indien nodig met de politie. Verwijderd verdachte advertenties. En zegt indien nodig met de politie samen. En zegt indien nodig met de politie samen te werken. Zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een pakket met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam te werken. In een parkeergarage in Rotterdam Zuid is een uit. In een parkeergarage in Rotterdam Zuid is een uitslaande auto. Parkeergarage in Rotterdam Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Rotterdam Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De vliegend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept ont. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven. Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven. Mond roept omwonenden op om uit de rook te blijven. En bij overlast wonenden op om uit de rook te blijven. En bij overlast ramen en deuren te sluiten ook te blijven. En bij overlast ramen en deuren te sluiten en de. En bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Ippenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een. Een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. Kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig. Gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen. De tram liep

0: komende uur op... In het komende uur op Bouwjaar... In het komende uur op Bouwradio...
1: Hoor je...
0: In het komende uur op Bouwradio...
1: Hoor je deze hits...
0: Komende uur op Bouwradio...
1: Hoor je deze hits waar je op kunt...
0: Bouwradio...
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen... Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen...

0: zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden. Temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. 30 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws. Onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit
0: en tot zover het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate.
0: Nieuws.
1: Vanuit een bouwgate. Ergens in. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit. Ergens in Nederland. Is dit. Bouwgens in Nederland. Is dit. Bouwradio.

Daisy Hits. Daisy Hits. Goeie zomerdag. Daisy Hits. Goeie zomerdag. Nog. Goeie zomerdag. Nog voor de accu van je schroefbom. Goeie zomerdag. Nog voor de accu van je schroefbom. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Accu van je schroefboormachine is opgeladen. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Vanaf de hoogste stijger in Nederland.

Mexico. Naar Mexico. Mexico.

0: de ideale combinatie.
1: Onze muziek.
0: Het is de ideale combinatie.
1: Onze muziek.
0: En de combinatie.
1: Onze muziek.
0: En jou.
1: Onze muziek.
0: En jou. En jou. Jou. Belradio. Belradio. Belradio. Belradio.

0: de rigga digga ding dong.
1: Hier ligt elke hit.
2: Exact
1: de hit.
2: Exact Waterpas.
1: Bouw Radio.
2: Exact Waterpas.
1: Bouw Radio. Bouw Radio.

Bij Paalradio zit dit. Bij Paalradio zit dit. In onze gereedschap. Paalradio zit dit. In onze gereedschapskist. Oh, zit dit.

Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio.

tot de bouwketen. En van je ergers tot de bouwketen. En van je buur tot de bouwketen. En van je bus. Bouwketen. En van je bus. Tot aan je meet. En van je bus. Tot aan je meet. Dit bus. Tot aan

0: waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: Hits waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bouwen.
1: Bouwradio. Bouwradio.

0: jouw
1: onze muziek
0: en jouw bouwvak en jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwvakkersdecolleté. Bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. Decolleté. Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio.

namen van deze legend. De namen van deze legends. De namen van deze legends zijn bij Bouwradio. Namen van deze legends zijn bij Bouwradio. Zijn bij Bouwradio. In beton gegoten.

Daisy Hits. Daisy Hits. Daisy Hits. Goeie zomer. Bouw Radio. Go. Dit is Bouw Radio. Dit is Bouw Radio. Vanaf de. Dit is Bouw Radio. Vanaf de hoogste stijger. Bouw Radio. Vanaf de.

0: hoorbeschermer en bouwradio. Zo met Bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zo meteen meer beschermer en bouwradio. Zo meteen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het bouwradio kunt bouwen. Nu eerst het bouwradio nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
0: 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Iran heeft. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Iran heeft naar eigen. Dit is het nieuws. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen. Leger is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse. Reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen. Recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen. Voorse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat. Reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakt het schip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Vijandige droneaanval op haar grondgebied. Op haar grondgebied. De parkeergarage. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten.
2: Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolken krabber in.

0: Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven. De hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. Krabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. King is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. Het sportvliegtuigje stortte gistermiddag neer tegen de 500 tuigjes stortte gistermiddag neer tegen de 528 gistermiddag neer tegen de 528 meter hoge toren tegen de 528 meter hoge toren. Hoge 28 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal horen. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van tuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes. Verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal periodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8 wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders echt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor auto 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk. Autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. Is naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte in Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt Avië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Verwacht met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Zaterdag. Het weer dan, ook vandaag is het weer een tropische dag met Het weer dan, ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en weer dan, ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige periode. Vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige periode. Staat maar weinig tropische dag met wolken en zonnige periode. Staat maar weinig wind en het wordt wolken en zonnige periode. Staat maar weinig wind en het wordt periode. Staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden aan de kust wat koeler met 30 graden. 30 graden aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de west aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen en bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen en onweersbuien. Zuiden regen en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware wind en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws. En zware windstoten. En tot zover het nieuws. Ver het nieuws.
1: Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Bouwgate in Nederland. Is

0: stijgers. Van de stijgers. Tot de. Van de stijgers. Tot de baan. Stijgers. Tot de bouwke.
1: En van je.
0: Tot de bouwke.
1: En van je bus.
0: Tot de bouwke.
1: En van je bus.
0: Tot aan je meet.
1: En van je bus.
0: Tot aan je meet.
1: Bus.
0: Tot aan je meet.
1: Dit zijn de hits waar je.
0: Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: De hits waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.

Bij Paul Radio zit die. Bij Paul Radio zit die. Bij Paul Radio zit dit. In onze gereed. Paul Radio zit dit. In

0: Pauw Radio.
1: Sjouwen.
0: Pauw Radio.
2: We zagen.
0: Pauw Radio.
2: We zagen weinig.
0: Pauw Radio.
2: We zagen weinig.

Met de muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bouwradio. De klus voor elkaar. Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio.

Jouw radio. De hits waar je op kunt. Jouw radio. De hits waar je op kunt bouwen. De hits waar je op kunt bouwen. Bouw radio. Waar je op kunt bouwen. Bouw radio. Op kunt bouwen. Bouw radio. Bouw radio.

De namen van deze legends zijn... De namen van deze legends zijn bij Bouwradio in beton gegoten.

0: Gek.
1: Of je nou bezig bent met...
0: Gek.
1: Of je nou bezig bent met... Of je nou bezig bent met... Of met... Of je nou bezig bent met... Of met... Of met... Bouw Radio.
2: De hit.
1: Het Bouw Radio.
2: De hit.
1: Waar je op... Bouw Radio.
2: De hit.
1: Waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.
2: De hit.
1: Waar je op kunt bouwen.
2: De hit.
1: Waar je op kunt bouwen. Waar je op kunt bouwen.
3: Welcome to the Keyman.
1: Bouwen.
3: Welcome to the Keyman. Welcome to the Keyman. Session. Session part 1. Session part 1. Part 1.

0: komende uur op Bouw Radio.
1: Hoor je
0: in het komende uur op Bouw Radio.
1: Hoor je deze hits.
0: De uur op Bouw Radio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.
0: Radio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. De hits waar je op kunt bouwen. Op kunt bouwen.

0: Daisy Hits. Goeie zomer. Daisy Hits. Goeie zomerday nog. Hits. Goeie zomerday nog. Goeie zomerday nog voor de accu van je schoeie zomerday nog voor de accu van je schroefboormachine nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. De accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Dit Bouwradio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio.
1: Tijger

0: gevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iran. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen. Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor Moes. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolken in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. Melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gistermiddag neer tegen de 528 meter hoge ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. 36 graden aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
1: Vanuit een bouwkring.

0: Hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen. Bluetooth hoorbeschermer en bouwradio. Zometeen. Meer hits. Beschermer en bouwradio. Zometeen. Meer hits waar je op kunt bouwradio. Zometeen. Meer hits waar je op kunt bouwen. Zometeen. Meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. Meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst. Radio nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het
0: 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend.

0: waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: De hits waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: Waar je op kunt bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bouwen.
1: Bouwradio. Bouwradio. Yo.

Bij Paul Radio zit dit. Bij Paul Radio zit dit. In onze gereedschapskist. In onze gereedschapskist.

0: Van de stijgers tot de bouwkeet. Van de stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je
0: stijgers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan
0: tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet.
0: Dit.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.
1: Bouwen.
0: Bouwradio. Bouwradio.

0: op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio Nieuws. Het Bouwradio Nieuws van 6 uur. Bouwradio Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is
0: van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
0: Uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Automerk Porsche. Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Automerk Porsche wil de productie. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije. Wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat meldde van Slowakije naar Duitsland. Dat meldde plaatselijke media. Media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat opgegaan om een technische scooter te vieren. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer twintig landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen. Met lange afstandsraketten. En Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden.
0: Staat maar weinig wind tot 36 graden aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
2: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: komende uur. In het komende uur op Bouwradio. In het komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je.
0: In het komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je deze hit.
0: Komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je.

0: zometeen nog voor iets. Hoor je zometeen nog voor de accu. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is op. Zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Accu van je schroefboormachine is opgeladen.
1: Bouwradio. Dit Bouwradio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoofd is Bouwradio. Vanaf de hoofdradio. Van

Bouw Radio. Bouw Radio. Bouw Radio. Bouw Radio.

0: Bobby?
1: Hi, Kim.
0: You want to go for a ride, Bobby?
1: Hi.

Van de stijgers tot... Van de stijgers tot de bouwkee. De stijgers tot de bouwkee. En van je bus tot de bouwkee. En van je bus tot de bouwkee. En van je bus tot aan je kee. En van je bus tot aan je... Van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits. Tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Waar je op kunt bouwen. Bouwradio. Bouwradio. Radio.

Bij Paul Radio. Bij Paul Radio zit dit. Bij Paul Radio zit dit. In ons. Bij Paul Radio zit dit.

0: De hits bij Jobken. De hits bij Jobken Bouwen. De hits bij Jobken Bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bij Jobken Bouwen.
1: Bouwradio.
0: Jobken Bouwen.
1: Bouwradio.
0: Bouwradio.
1: Radio.

0: optreden van Bankzitters. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van Bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had afgelaken met extreme hitte. Merk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Het blijft nog. Later kunnen vanuit het zuiden regen en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland.

0: komende uur op Bouwradio. In het komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je deze hits.
0: Komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.

0: Daisy Hits. Goeie zomer. Daisy Hits. Goeie zomerday. De hits. Goeie zomerday. Nog voor de accu van. Goeie zomerday. Nog voor de accu van je. Bouw Radio. Video. Dit is Bouwradio. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Vanaf de hoogste stijger in Nederland. Via Bouwradio op je telefoon, tablet of Bluetooth hoorbeschermer en Bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt. Radio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het Bouwradio op kunt bouwen. Nu eerst. Het Bouwradio Nieuws. Nu eerst. Het Bouwradio Nieuws van 7 uur. Het Bouwradio Nieuws van 7 uur. Bouwradio Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot.
0: Van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
0: 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deel aanvallen staken. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste

0: reizigers tot de bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je
0: bouwkeet.
1: En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.
1: Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio.
1: Waar je op kunt bouwen.
0: Bouwradio. Bouwradio. Yo.

Bouwvakkersdecolleté. Bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. Bouwvakkersdecolleté. Bouwradio. Bouwradio. Bouwradio.

0: Doorbeschermer en bouwradio. Zometeen meer hits waar je op kunt bouwen. Nu eerst het bouwradio op kunt bouwen. Het bouwradio nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12.
2: Vijf graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond licht gewond.
3: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getwingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds zes jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolff.
4: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog.
1: En tot zover het nieuws.

0: komende uur. In het komende uur op Bouwradio. In het komende uur op Bouwradio.
1: Hoor.
0: In het komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je deze iets waar.

0: Vanuit een bouwgate.
1: Zover het nieuws.
0: Vanuit een bouwgate. Uit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit. Ergens in Nederland. Is dit. Ergens in Nederland. Is dit. Bouwradio.

zometeen nog deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroef. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Is opgeladen. Bouwradio. Bouwradio. Dit. Bouwradio. Dit. Radio. Dit is Bouwradio. Dit is Bouwradio. Van

0: Hier ligt
1: een man.
0: Hier ligt elke
1: man.
0: Hier ligt elke hit.
2: Ex.
0: Hier ligt elke hit.
2: Exact waterpas.
0: Hier ligt elke hit.
2: Exact waterpas.
0: Elke hit.
2: Exact waterpas.
0: Bouw radio.
2: Exact waterpas.
0: Bouw radio.
2: Waterpas.
0: Bouw radio.

0: waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen.
1: Bouwradio.
0: Meer kan sjouwen.
1: Bouwradio.
0: Bouwradio.
1: Radio.

sta ik al in de hal. Adoe, sta ik al in de hal. Hoor muziek in de verte. Als ik muziek in de verte. Als ik loop richting in de verte. Als ik

Bij Paalradio zit... Bij Paalradio zit dit in onze gereedschapskist. Radio zit dit in

combinatie. Onze muziek en jouw muziek. Onze muziek en jouw muziek. En jouw muziek. Jouw Bel Radio.